Dat was de ouverture The Mill on the Cliff van Carl Gottlob Reissiger in een bewerking van André Fischer, uitgevoerd door de harmonie van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin. The Mermaids of the Moldau nu, de meerminnen van de Moldau. Dat is een compositie van de Tsjechische componist Josef R. Roskosny. Hij leefde van 1833 tot 1913. Het is weer een ouverture van een opera. De Meerminnen van de Moldau was een groot succes tijdens het leven van Roskosny, met name vanwege de sprookjesachtige motieven, de jachtscènes, de natuurimitaties enzovoort. De invloed van Smetana is duidelijk herkenbaar en een vergelijking met Smetana's Moldau ligt dan ook voor de hand. De bewerking voor harmonieorkest is van Wil van der Beek en dat arrangement wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers.

De ouverture Meerminne van de Moldau van de Tsjechische componist Jozef R. Roskosny in een bewerking van Wil van der Beek hoorde u. En u hoorde ook de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. De vierde ouverture is een van de bekendste. Ouverture Egmond, opus 84 van Ludwig van Beethoven. Hij schreef dit werk in 1809, 1810 als de muziek bij het drama Egmond van de Duitse dichter en schrijver Johann Wolfgang von Goethe. Het onderwerp van deze tragedie is de vrijheidsstrijd van de Nederlanders tegen de Spaanse bezetter. De held Egmond sneuvelt, maar het idee van de vrijheid zegeviert in de finale. Het arrangement voor blaasorkest is van Gerard Bos. U hoort nogmaals de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers.

Dat was de ouverture Egmond van Beethoven in een arrangement van Gerard Pos. U hoorde de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. Na Beethoven hebben we weer een minder bekende componist. De Franse componist L.G. Ferdinand Hérold. Hij leefde van 1791 tot 1833. Hij was erg succesvol, vooral als operacomponist. Hij was met name meester in het schrijven van de opera comique. De opera Zampa is er één van. Het was een van Hérold's succesvolste opera's en in Frankrijk is Zampa nog steeds bekend en geliefd. De ouverture werd weer door Wil van der Beek bewerkt voor harmonieorkest en u hoort de kapel van de Belgische luchtmacht onder leiding van Peter Snelkinks.

De kapel van de Belgische luchtmacht onder leiding van Peter Snelkings speelde de ouverture Zampa van de Franse componist Ferdinand Hérold. En tot slot weer een bekende topper. De ouverture Norma van Vincenzo Bellini. Met Norma bereikte Bellini het hoogtepunt van zijn vocale lyriek. Norma heeft veel invloed gehad op latere lyrische opera's, te beginnen met Verdi. Zelfs Wagner, die niet hield van de traditionele operavorm, was onder de indruk van Norma. De ouverture van Norma werd bewerkt voor harmonieorkest door de Italiaan Franco Cesarini en u hoort zijn arrangement gespeeld door de Civica Filarmonica di Lugano onder leiding van Franco Cesarini zelf.

Dat was tot slot de ouverture van Norma van Bellini door het ensemble Civica Filarmonica di Lugano onder leiding van Franco Cesarini. Samenstelling van de muzikant Katrijn Kuipers.

In 1990 is de Stichting Fanfare Promotieconcerten opgericht met als doel publiciteit voor en promotie van het fanfareorkest en het verkrijgen van meer aandacht voor specifiek en vernieuwend repertoire. Het initiatief voor de Fanfare Promotieconcerten ging in 1988 uit van een viertal Nederlandse topfanfareorkesten en hun dirigenten. Tijdens de eerste concertserie bleek dat het initiatief goed aansloeg en de deelnemende orkesten besloten de serie voort te zetten. Centraal in de activiteiten van de stichting staat de concertserie met landelijke uitstraling. Door verschillende topfanfareorkesten wordt het goede fanfare-repertoire op een representatieve manier uitgevoerd. Er wordt steeds een keuze gemaakt uit kwalitatief hoogwaardige composities en bewerkingen waarbij muziek uit alle genres en afdelingen wordt gespeeld. Er vinden ook regelmatig premières plaats. De eerste cd van de Stichting Fanfare Promotieconcerten kreeg de titel mee Omaggio a Cristina D. En dat is meteen ook de titel van het eerste werk, gecomponeerd door Hans de Jong. Het werk is opgedragen aan de Belgische beeldend kunstenaar Cristina Delmere. Zij maakt voornamelijk grafiek. Omaggio a Cristina D. schreef Hans de Jong in opdracht van Fanfare Crescendo Nieuwveen ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. Het is geen programmatische muziek, maar kan zonder verhaal beluisterd worden. Er zijn 3 delen zonder officiële titel.

U hoorde de Neujahrshymnus van Joseph Marx in een bewerking voor gemengd koor en orkest door Stefan Esser en Berkant Haydin. De uitvoering was in handen van het Apollo Ensemble onder leiding van Chris Foster en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Stephen Bryant. Een andere, ook vrijwel vergeten compositie van Joseph Marx is het Morgengesang voor mannenkoor en orgel. De bewerking voor orkest werd gemaakt in 1934 door A. Wasserman. De dichter Ernst Detsche, bevriend met Joseph Marx, stuurde hem een brief met zijn gedicht Morgengesang en de vraag of Marx het voor hem op muziek wilde zetten. Later stuurde tientallen dichters werk naar Marx op, maar aan het toonzetten daarvan kwam hij lang niet altijd toe. Na enkele succesvolle uitvoeringen in de jaren 1928 tot 1931 verdween ook Morgengesang van Joseph Marx uit het blikveld van de oratoriumkoren. Het wordt tijd dat het weer onder het stof vandaan gehaald wordt.

Morgengesang van Jozef Marx in de orkestbewerking van A. Wasserman door het Apollo Ensemble onder leiding van Chris Foster en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Stephen Bryant. Het laatste werk van Jozef Marx in deze uitzending is Herbstchor an Pan. Tot nu toe lieten we u orkestbewerkingen horen van Marx' koorwerken. Voor Herbstchor an Pan schreef hij zelf de orkestpartij. Het was zelfs zijn eerste orkestwerk en hij componeerde het in 1911. Het is een kantate voor gemengd koor en jongenskoor, orgel en groot orkest. De tekst ervan is van de dichter Rudolf Hans Bartsch. Het bijna 20 minuten durende werk is een ode aan de herfst en bestaat uit 4 delen. Willst du es nicht glauben? Der große Flurgott trunken und schwer? Grämlich dahinter dehnt sich der große Pan en keer in dich, keer ein.

Als laatste werk van Joseph Marx in dit programma hoorde u Herbstchor an Pan door het Apollo Ensemble onder leiding van Chris Foster en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Stephen Bryant. Dan hebben we nu moderner oratoriumwerk op het programma staan van de Belgische componist Pierre Barthélemy. Hij werd in 1937 geboren in Brussel en studeerde daar ook aan het conservatorium. Barthélemy was de oprichter van het gerenommeerde ensemble Musique Nouvelle, dat concerten gaf in heel Europa. Het idee om dit requiem te schrijven ontstond vanuit een eenvoudige vraag: wat is het basiselement dat aan de grondslag ligt van de verbeelding van de componist? En de vraag die daaruit volgt is: wat is het meest inspirerende thema voor een componist vanaf de tijdsperiode van het Gregoriaans? Antwoord: het requiem. Pierre Barthélemy creëerde zijn eigen versie, bestaande uit 7 delen. En daarvan laten we u er 2 horen, Kyrie en Dies Irae. U hoort het Laudantus Consort en het ensemble Musique Nouvelle onder leiding van Guy Janssens.

0: Dat waren twee delen uit het Requiem van de Belgische componist Pierre Bartholomé. U hoorde het Kyrie en het Dies Irae uit deze compositie, geschreven in 2007. De uitvoerenden waren het Laudantus Consort en het ensemble Musique Nouvelle onder leiding van Guy Janssens. Dit was De Muzikant, waarin we uw muziek voor oratoriumkoren lieten horen, vergeten en herontdekte muziek van Joseph Marx en een nieuwe compositie van Pierre Bartholomé. De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrenk.
1: Vandaag in De Muzikant een special over het Gelders Fanfareorkest, afgekort het GFO. Het orkest werd in 1988 opgericht met als doel het fanfareorkest en de fanfaremuziek te promoten. Het Gelders Fanfareorkest verzorgt daarom regelmatig concerten en niet alleen in de provincie Gelderland. Momenteel zijn er zo'n 50 orkestleden. Ze variëren in de leeftijd van 15 tot 46 jaar en ze komen uit de hele provincie Gelderland. Ook muzikanten die door werk of studie inmiddels buiten de provinciegrenzen zijn gaan wonen, blijven het orkest trouw. Behalve in het GFO spelen de leden meestal bij de muziekvereniging in hun eigen woonplaats. De muzikanten zijn gevorderde amateurs en conservatoriumstudenten die allemaal lid zijn geworden uit enthousiasme voor de fanfaremuziek. Van de CD Martinizza luisteren we als eerste naar de Bach-variaties van James Kurnoff. Het stuk bestaat uit een aantal melodische variaties op een van Bachs bekendste koralen, Wach auf, mein Herz und singe. De finale van het stuk is gebaseerd op de noten B, A, C, H. Het Gelders Fanfareorkest staat onder leiding van Tijmen Botma.

Dat waren de Bach-variaties van James Kernoff door het Gelders Fanfare-orkest onder leiding van Tijmen Bodma. En over die dirigent Tijmen Bodma moeten we het nog even hebben. Hij werd geboren in 1962 en begon zijn muzikale loopbaan op 7-jarige leeftijd als trompetist bij de plaatselijke harmonie. Daarna speelde hij al snel bij het Nationaal Jeugdfanfare Ensemble. Hij studeerde vanaf 1979 aan de conservatoria van Zwolle, Leeuwarden en Hilversum de hoofdvakken trompet en directie. Tegenwoordig is Tijmen Bodma als hoofdvakdocent HaFaBra directie aan het conservatorium van Groningen en dirigent van een viertal blaasorkesten, waaronder het Gelders Fanfare Orkest. En alsof dat niet genoeg is, is Tijmen Bodma ook nog als trompetdocent verbonden aan de muziekschool in Ede en wordt hij regelmatig gevraagd als gastdirigent bij andere orkesten. Maar nu hoor je hem weer als dirigent bij het volgende stuk, Harmony Festival van Jan de Haan. En het is opnieuw een eerbetoon aan Johann Sebastian Bach. Ook Jan de Haan improviseert op het thema B-A-C-H. En aan de hand van dit thema ontstaan de meest prachtige akkoorden. Een waar festival van harmonieën dus.

U hoorde twee werken voor koor, de Rij der Edelingen van Julius Röntgen door het vocaal sextet van Scala Hogeveen en De Chanson d'Amour van Henk Badings door het vocaal vrouwenensemble onder leiding van Gerrit-Jan Rutgers. Van de experimentele klanken van Henk Badings gaan we naar de wilde muziek van Wil Offermans, Jungle Dance für Flaschen und Flöten. Wil Offermans werd in Maastricht geboren en studeerde fluit- en muziekimprovisatie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Jungle Dance componeerde hij voor fluiten, flessen en een vogelfluitje. Op de flessen moet geblazen worden, net zoals op een dwarsfluit. De flessen hebben maar één toon en samen met de vogelfluit zijn ze de ritmesectie. De fluiten zorgen voor de melodie en de akkoorden. Voor het spelen van Jungle Dance zijn minstens 12 spelers nodig, maar de groep mag ook uit 50 of zelfs meer bestaan. En alsof dat nog niet voldoende is, moet een solofluitist ook nog een gedeelte van de partij meezingen. En de andere fluitisten moeten soms mee sissen met de muziek, alsof ze slangen zijn. Voor de uitvoering in Hogeveen werd het podium versierd met pluche jungledieren en alle fluitisten van de school, vanaf de jongste van 6 jaar, werden opgetrommeld om mee te doen. Eén fluitist was zelfs verkleed als tijger. Het geheel staat onder leiding van João Ramos Marta.

Dat was Jungle Dance für Flaschen und Flöten door het dwarsfluitenensemble onder leiding van Jaume Ramos Marta op een tot jungle verbouwd podium in de Vredehorst in Hoogeveen. Zoals ik eerder al vertelde, houden ze in Hoogeveen wel van een experiment en dan komt de muziek van Tera de Mares Oyens natuurlijk uitstekend van pas. Met haar grafische partituren klinkt geen enkele uitvoering van het werk hetzelfde. Tera de Mares Oyens gebruikte zowel traditioneel notenschrift als grafische notatie en schreef graag muziek voor het muziekonderwijs en voor amateurgezelschappen. Haar werk Takadon is opgenomen in het boekje Werken met moderne klanken uit 1978, dat voor die tijd een zeer moderne visie op het muziekonderwijs gaf. Tera de Mares Oyens probeert hierin kinderen vertrouwd te maken met de nieuwe grammatica van de atonale muziek. Ze doet dat met zogenaamde grafische notatie, die een visuele indruk geeft van hoe het stuk moet klinken. De spelers zijn vrij om toonhoogte en toonduur te bepalen. In Hoogeveen werd Takadon gecombineerd met het stuk On the Way to China van de Amerikaanse componist John Chiquet. De deelnemers aan dit stuk hebben in een workshop, voorafgaand aan het concert, kennis gemaakt met de muziek van de beide componisten en dat leidde tot heel wat verrassingen in de zaal. U hoort het groot gemengd jeugdensemble onder leiding van Maarten Gal.

Takadon on the Way to China, een compositie van Tera de Mares Oyens met invloeden van de Amerikaanse componist John Chikai. U hoorde het groot gemengd jeugdensemble onder leiding van Maarten Gal. En dan van atonaal naar tonaliteit. We gaan verder met een stuk van Hendrik Andriessen. Van zijn zoon Juriaan hoorden we aan het begin van de uitzending al een compositie. Nu staat de Kleine Suite uit 1959 voor dwarsfluit en piano op het programma. Hendrik Andriessen is vooral bekend geworden als componist en organist van de kathedraal in Utrecht. Hij was compositieleraar aan het conservatorium in Amsterdam en muziekrecensent. Zijn betekenis voor een breed muziekpubliek is groot. Veel werken schreef hij speciaal voor amateurmuzici. Kleine suite voor fluit of altblokfluit en piano is een melodisch speelstukje dat goed in het gehoor ligt. U hoort Marlies Bruinsma op dwarsfluit, begeleid op de piano door Nettie Veening.

Marlies Bruinsma, fluit, en Nettie Veening, piano, speelden de kleine suite van Hendrik Andriessen. Tot slot klinkt nogmaals het vocaal Vrouwenensemble Hogeveen onder leiding van Gerrit-Jan Rutgers. Van Hans-Peter Koenig zingen zij de Franse Bergerette. Koenig, moet ik zeggen, werd in 1926 geboren. Hij studeerde aan het Amsterdams Conservatorium, piano bij Paul Frenkel en schoolmuziek bij Jos Smits van Waasbergen. Als componist is hij grotendeels autodidact. De Franse Bergerettes bestaan uit 5 delen. Que suis-je la fougère, Bergère légère, Maman dites-moi, L'amour s'envole en Jeune fillette.

Franse Bergerettes van Hans-Peter Keuning, gezongen door het Vocaal Vrouwenensemble Hogeveen onder leiding van Gerrit-Jan Rutgers. U hebt geluisterd naar een opname die we maakten op 21 april jongstleden in zaal De Vredenhorst in Hogeveen. Leerlingen en docenten van Scala, Centrum voor de Kunsten, brachten een programma met de titel Hollandse Nieuwe, muziek van Nederlandse componisten van na 1900. Dit project wordt georganiseerd door Kunstfactor Muziek, de landelijke ondersteuningsinstelling voor de amateurmuziek. De opname werd gemaakt door Wijnand de Groot en de productie was in handen van Chantal Vromans. U luistert naar de Concertzender. We hebben nog wat tijd over en daarin laten we u graag nog enkele werken voor vrouwenkoor van Henk Badings horen. Ballad of Cocaine Lil, Veni Veni Venias en Van der Minne. Luistert u naar het vrouwenkoor Cantate uit Venlo onder leiding van Gerard Frank.

U hoorde het vrouwenkoor Cantate uit Venlo onder leiding van Gerard Frank met drie werken van Henk Badings. Ballad of Cocaine Lil, Veni Veni Venias en Van der Minne. Dit was De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici, elke vierde zaterdag van de maand bij de Concertzender, samenstelling Katrijn Kuipers. Wilt u meer informatie over de Concertzender, dan kunt u naar onze site www.concertzender.eu. En daar vindt u onder andere informatie over onze nieuwe themakanalen. www.concertzender.eu

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In deze aflevering staat koormuziek van de Noorse componist Knut Nystedt centraal. Nystedt studeerde in de jaren 30 orgel, compositie en orkestdirectie. Na de Tweede Wereldoorlog studeerde hij verder, onder andere compositie bij Aaron Copland. Hij was lang organist aan de Torshovkerk in Oslo en meer dan 20 jaar professor voor koordirectie aan de Universiteit van Oslo, waar hij ook de Schola Cantorum dirigeerde. Daarnaast dirigeerde hij 40 jaar lang het vocaal ensemble Det Norske Solistkor. Koormuziek heeft dan ook een belangrijk aandeel op zijn oeuvrelijst. We laten u opnames horen van een cd die dit jaar uitkwam van het Noorse koor Ensemble 96. Het koor maakte met deze cd, met tamelijk recent werk, een eerbetoon aan Nystedt, die op 3 september 1915 werd geboren. Immortal Nystedt is dan ook de titel van de cd. Allereerst hoort u Prayers of Kierkegaard, opus 157. Søren Kierkegaard was een 19e-eeuwse Deense theoloog en filosoof. Hij noemde zichzelf een antifilosoof en een religieus schrijver. Prayers of Kierkegaard bestaat uit 6 teksten van de filosoof, op muziek gezet door Knut Nystedt in 1999.

U hoorde Doeree Kalamellis onder leiding van John Groeneveld met Luc Denissen, Mariska Luijsenburg op hobo en John Groeneveld op de althobo. Ze speelde trio voor twee hobo's en Engelse hoorn van Willem Luyt. Het koperensemble van de muziekschool Heelvarenbeek bestaat uit amateur- en beroepsmuzici uit Heelvarenbeek en omstreken. De bezetting is heel variabel. Aanvankelijk start het ensemble als een dubbel koperkwintet met trompet, hoorn, trombone en bastuba. Maar er wordt ook in kleinere bezetting koperkwintet gespeeld, bijvoorbeeld bij begeleiding van koren. Het koperensemble speelt nu een stuk van Jan Bosveld. Bosveld werd in 1963 geboren in het Gelderse dorp Rhede. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van opa en speelde al snel mee in de plaatselijke fanfare, waarvoor hij op 15-jarige leeftijd zijn eerste compositie schreef. Daarna volgde het conservatorium in Arnhem. Jan Bosveld dirigeert, arrangeert en componeert voornamelijk voor de blaasmuziekwereld. Er staan al zo'n ruim 200 arrangementen en een 40-tal composities op zijn naam. We horen van hem uit 2002 Delta Energy en de titel is geïnspireerd op een project van de Nederlandse Gasunie in Groningen.

hoorde Delta Energy van Jan Bosveld, gespeeld door het koperensemble uit Hilvarenbeek, onder leiding van Jan van den Einden. Terug naar de houtblazers met het klarinetensemble dat we aan het begin van het programma al hoorden. Ze spelen nu een stuk van Frank Horsten. Hij zelf komt uit Hilvarenbeek en hij begon in 1978 met trompetlessen op deze muziekschool. Later kwam daar nog de piano bij. Frank Horsten speelt trompet bij de Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 en het koperensemble Hilvarenbeek. Daarnaast speelt hij toetsen bij het semi-professionele straatorkest het Skomorowski Orchestra. Componeren en arrangeren deed hij al bij het swingende blaasorkest de Avondtoeters. En later schreef hij ook voor eigen orkestjes als Koel aan de Gang en de funkband Gezien de Omstandigheden. Zijn composities zijn vooral beschrijvend, verhalen en emoties. Hierin speelt humor een belangrijke rol. En dat is ook het geval bij het stuk Aubin uit 2000. Het beschrijft iemand die lekker in bad zit. In het eerste deel, Boule de Savon, hoor je drie vrolijke thema's die het spelen met de zeebellen beschrijven. Na een diepe inademing neemt de persoon een duik onder water en begint het langzame tweede deel, plongeon, met de beklemmende sfeer onder water. Je oren zitten dicht en alles lijkt zich in slow motion af te spelen. Af en toe hoor je luchtbellen opstijgen. Weer terug boven water komen de eerste thema's weer terug. Aubin is een luchtig stukje. Quasi serieus, dus neem het met een korreltje badzout.

U hoort het klarinetensemble onder leiding van Maarten Jensen met het stuk Aubin van Frank Horsten. En zo zijn we weer aanbeland bij Maarten Jensen, muziekschooldocent in Hilvarenbeek en componist. We gaan van hem tot slot een stuk horen voor heterogeen jeugdsymfonieorkest. En dat wil zeggen dat het ensemble geen geëikte bezetting heeft. Blabla Songs en Stumble Dancers uit 2007 is dan ook geen traditioneel stuk. Zingen en dansen zijn muzikale uitingen die zo oud zijn als de mensheid. Deze muzikale oervormen inspireerden Maarten Jensen tot het schrijven van een nieuwe compositie waarin wordt gezongen en waarop gedanst kan worden. Deze liederen hebben geen tekst. Het zijn lieden ohne Worte. Of iets minder deftig, blabla songs. De dansen zijn soms recht toe recht aan, maar zo nu en dan zou je op het verkeerde been gezet kunnen worden. En dan nog wat. Is dit een lied of een dans? In dit werk, voor uitgebreid jeugdsymfonieorkest, smelt alles samen tot één groot geheel. Het orkest staat onder leiding van Maarten Jensen.

0: Blabla-songs en Stumble Dances van Maarten Jensen door het heterogeen Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Maarten Jensen. U hoorde een opname van het Concert Hollandse Nieuwe met leerlingen van de muziekschool Hilvarenbeek in omstreken en Muziek- en Dansinstituut Best Oorschot. We namen dit concert op in Elkeliek Hilvarenbeek op 11 maart. De opnametechniek was in handen van Wijnand de Groot, productie Chantal Vromans. Dit was het programma De Muzikant, dat werd samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag in De Muzikant hoort u het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. U hoort werken van hun cd Test Pieces at Kerkrade. De naam van het Limburgse stadje Kerkrade is dankzij het Wereldmuziekconcours een begrip geworden in de blaasmuziek over de gehele wereld. In dit programma krijgt u enkele van de verplichte werken te horen die in de afgelopen jaren op het festival ten gehore zijn gebracht. We beginnen met een werk van de Franse componist Désiré Dondaine, waar we 2 weken geleden ook al een stuk van lieten horen. Deze keer kunt u gaan luisteren naar zijn Sinfonia Sacra, een werk dat hij componeerde in 1964. Désiré Dondaine schreef de symfonie als 3-delig stuk gebaseerd op de Rooms-Katholieke liturgie van de Goede Week. Deel 1 is intrede en besprenkeling en nodigt de gelovigen uit tot meditatie. Deel 2, litanieën, is ontleend aan de Stille Zaterdag met de aanroeping van de heilige en het Kyrie Eleison. En deel 3, de zaligmakende waarheid, verlicht de geest van de gelovigen. De Sinfonia Sacra van Désiré Dondaine was het verplichte werk voor de eerste divisie harmonieorkesten in 1993.

U hoorde de Sinfonia Sacra van Desirée Dantaine, gecomponeerd in 1964 en verplicht werk op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1993. Het Nationaal Jeugdharmonieorkest stond onder leiding van Jan Kober. De Piet Hein Rhapsodie van Peter van Anroy was het verplichte werk in de Eerste Divisie Harmonieorkesten in 1962. Peter van Anroy werd geboren in 1879 in Zaltbommel en overleed in Den Haag in 1954. Hij componeerde het werk al in 1901 op verzoek van zijn leermeester Johan Wagenaar. De Piet Hein Rhapsodie werd zijn meest populaire compositie, gebaseerd op het volksliedje Piet Hein of, zoals het officieel heet, het triomfantelijke lied van de Zilvervloot.

Dat waren een stuk uit de Aladdin-suite opus 34 van Carl Nielsen. Door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij. De Jupiterhymne is afkomstig uit het vierde deel van de zevendelige orkestsuite The Planets van Gustav Holst. De subtitel is The Bringer of Jollity. En daarna hoort men ook van Gustav Holst het werk Jake uit de St. Paul's suite. Luistert u opnieuw naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was de Jupiterhymne uit The Planets van Gustav Holst en zijn Jake in een bewerking van Johan de Meij voor het Arnhemse Harmonieorkest. Nog een kort werkje, maar nu van de Nederlandse componist Bernard Sweers. De hymne To My Country is een gedeelte uit zijn derde symfonie met de titel Aan Mijn Vaderland. De bewerking voor Harmonieorkest schreef Johan de Meij speciaal voor de 50ste verjaardag van de bevrijding van Nederland, 5 mei 1995. Luistert u opnieuw naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was To My Country van Bernard Sweers. De Franse componist Darius Milhaud maakte deel uit van de Groupe des Six, zes componisten die zich in navolging van Erik Satie afzetten tegen de vastgeroeste conventies van hun tijd. Ze keerden zich tegen het impressionisme van Debussy en de laatromantiek van Wagner en Mahler. In de zomer van 1922 schreef Milhaud zijn Trois Rags Caprice voor piano, een soort voorstudie van zijn beroemde werk La Création du Monde. Later orkestreerde Milhaud dit pianowerk voor symfonieorkest. Johan de Meijs orkestratie voor harmonieorkest vormt een welkome aanvulling op het repertoire, naast de twee originele werken die Milhaud voor blaasorkest schreef.

U hoorde het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij in Trois Rag Caprices van Darius Milhaud. De bewerking is, zoals al gezegd, ook van Johan de Meij. Tot slot een compositie van Erik Satie zelf. Hij is een van de opmerkelijkste figuren uit de Franse muziekgeschiedenis. Zijn oeuvre is uiteenlopend van stijl. Naast luchtige, onderhoudende werkjes schreef hij ook verschillende serieuze composities en een drietal balletten. Johan de Meij orkestreerde drie korte werken van Erik Satie. Prelude uit Jack in the Box, Rêverie uit Trois Petites Pièces Montées en Marche le Piccadilly. Verwantschappen met het werk van Milhaud en Scott Joplin liggen voor de hand. Luistert u naar Ratatouille Satirique van Erik Satie door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was tot slot Ratatouille Satiriek van Erik Satie door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij. Samenstelling van dit programma, Katrijn Kuipers.

0: Dit is de Concertzender. Dit is The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, de 14e aflevering over de Argentijnse componist Lalo Schifrin, geboren in 1932. Allereerst Rollercoaster, een film uit 1977 over een jonge terrorist die attractieparken afperst door bommen te plaatsen op vitale plekken van hun achtbanen. Met George Segal, Richard Widmark, Timothy Bottoms en Henry Fonda. Luistert u naar een complete heropname met...
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant. En vandaag kunt u in De Muzikant luisteren naar opnamen gemaakt van het project Lentewind 2009. De opnames van dit jaarlijkse evenement werden gemaakt in het Roodhoes in Blerik op 29 maart. Lentewind is een initiatief van de uitgever Mansarda Sintra. Elk jaar laat Mansarda Sintra werken voor blaasorkest, die dat seizoen nieuw uitkomen, instuderen door een goed amateur blaasorkest. En dit jaar was dat de Harmonie Sint Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen. We beginnen met een werk van deze dirigent, Der Teufel und seine Helfer, voor saxofoonkwartet en harmonieorkest.

Der Teufel und seine Helfer voor saxofoon, kwartet en harmonieorkest van Andreas van Zoelen was het openingswerk van deze editie van Lentewind. U hoorde de harmonie Sint-Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen met medewerking van het saxofoonensemble van het Von Ties Conservatorium in Tilburg. Het tweede werk is de wereldpremière van La Parisienne van Thijs van Otterlo. Net als het vorige werk, geschreven in opdracht van het Muziek, Uitleen en Informatiecentrum, onderdeel van de Biblioservice Gelderland. Het thema van deze bladen is geschreven in een periode die voor de componist turbulent was. Overigens vertelt het programmaboekje niet wat er precies aan de hand was. Ik denk dat we dat kunnen raden aan de hand van de muziek zelf. Thijs van Otterlo zelf is solist op sopraansaxofoon.

U hoorde Thijs van Otterloo op sopraansaxofoon en de harmonie Sint Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Soelen en de ritmesectie van het Fontys Conservatorium Tilburg. En samen speelden zij La Parisienne van Thijs van Otterloo. Het volgende werk is ook voor harmonieorkest en saxofoon solo. Just a Piece of Music Waltzing Apart Together van Paul de Zon. Het zijn het tweede en het derde deel van 4 sketches voor soprano, saxofoon en band, dat al werd gecomponeerd voor Lentewind 2005 in Amersfoort. Soliste in Just a Piece of Music Waltzing Apart Together is Kim Hoogvliet.

Solisten in Just a Piece of Music, Waltzing Apart Together van Paul de Zon was Kim Hoogvliet. En verder hoorde u de harmonie Sint Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen. We hebben nog een tweede werk van Thijs van Otterlo op het programma staan. In the Name of Jazz werd in 2008 gecomponeerd in opdracht van Harmonie Sint Cecilia Blerik als eerbetoon aan Rogier van Otterlo, de vader van Thijs. Timing en groove zijn erg belangrijk in dit werk. Het harmonieorkest wordt ondersteund door een ritmesectie, verzorgd door het Fontys Conservatorium in Tilburg met piano, elektrische gitaar, basgitaar en drums. In the Name of Jazz.

boer in Canada. De titel verwijst naar de oude Indiaanse naam voor Quebec. En de titel wordt dan ook gespeld als K-E-B-E-K. De vier delen zijn ook de vier seizoenen in en rondom Quebec, met de jachthorens in de herfst, een romantische winter in de bergen, vrolijke lenteklanken en tot slot een dynamische zomer. U hoort de Nagoya University of Arts Wind Band onder leiding van Jan van der Roost zelf.

U hoorde de Rhapsodie Québec, een werk uit 2005 van Jan van der Roost, onder zijn leiding gespeeld door de Nagoya University of Arts Wind Band. Uit 1986 dateert Riku Dim, vier Israëlische volksdansen. Met oriëntaalse intervallen en onverwachte ritmes suggereert Jan van der Roost hier een melancholische atmosfeer. Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven, waar hij zijn studie begon, voert het uit onder zijn leiding.

Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven speelde Rico Diem van Jan van der Roost, onder leiding van Jan van der Roost zelf. Dit was De Muzikant, elke vierde zaterdag van de maand op de Concertzender, de volgende keer dus op 24 maart. We voegen nog een stukje toe aan het programma dat Katrijn Kuipers samenstelde en dat is Andante Pomposo van Jan van der Roost uit zijn Sint Maartens-suite.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag een tweede programma met koormuziek door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen. Het eerste deel zonden we uit op 22 augustus. Ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van dit Kamerkoor onder leiding van Caroline Westgeest gaf Mnemosyne een dubbel cd uit met de titel Over de Grenzen. Om te beginnen hoort u twee korte composities op dezelfde tekst van Johann Wolfgang von Goethe, Wanderers Nachtlied. Het eerste is getoonzet door Alfons Diepenbrock, het tweede door Alexander Voormolen.

U hoorde twee keer Wanderers Nachtlied op tekst van Johann Wolfgang von Goethe, tweemaal getoonzet. De eerste compositie was van Alfons Diepenbrock, de tweede van Alexander Voormolen. Zoals we in het vorige deel rondom het Nijmeegse Kamerkoor Mnemocine konden horen, ligt het accent bij hun repertoire vooral op muziek uit de romantiek en die van de 20e eeuw. Het volgende werk is van Carlos Michans, een Nederlands-Argentijnse componist die in zijn compositie Herbsttaak aansluit op de thematiek van de romantiek van Brahms, maar een volkomen eigen modern tonaal idioom hanteert. De tekst van Herbsttaak is van Rainer Maria Rilke.

Herbsttaak van Carlos Michans door Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. Later in het programma horen we nog meer werk van deze Nederlands-Argentijnse componist. Een van Frankrijk's populairste componisten op het gebied van de betere koormuziek is Francis Poulenc. Van hem laten we 4 korte werkjes horen, 2 delen uit Un soir de neige, Le feu en Un loup. En daarna à peine défiguré en belle et ressemblante.

Dat waren vier korte werkjes van Francis Poulenc uit Un soir de neige, Le feu en Un loup. En daarna A peine défiguré en Belle et ressemblante. Kamerkoor Mnemosyne stond onder leiding van Caroline Westgeest. Ook van de Hongaarse componist Lajos Bardos heeft Kamerkoor Mnemosyne enkele composities op het repertoire staan. Hij leefde van 1899 tot en met 1986. Net als het werk van Bartok en Kodály bevatten zijn composities elementen uit de Hongaarse folklore. We gaan luisteren naar twee religieuze werken, Populae Meus en Libera Me.

Twee composities van de Hongaarse componist Lajos Bardos hoorden we, Populus Meus en Libera Me, uitgevoerd door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen, onder leiding van Caroline Westgeest. De Zweedse componist Sven David Sandström werd geboren in 1942, schreef tot nu toe zo'n 200 composities in allerlei genres, maar een belangrijk deel van zijn oeuvre bestaat toch uit muziek voor koren. Van hem gaan we luisteren naar En Nie Himmel Och en Nie Jut. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

U hoorde Commedia dell'arte, een werk van Jozef Horowitz, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Cobert. Tot slot neemt ditzelfde Harmonieorkest u mee naar Groot-Brittannië met een compositie van Alfred Reed en wel zijn vijfde symfonie. Alfred Reed schreef dit werk in 1994 in opdracht van het Sensuko Geikyuan College of Music in Tokio, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. De vijfde symfonie bestaat uit drie delen. Een inleiding, moderately and sustained, leidt naar het eigenlijke eerste deel, een stuwend allegro assai, waarvan de hoofdthema's eerst bij de pauken en de melodische percussie te horen zijn. Het tweede deel is een uitgebreide bewerking van een van de oudste Japanse volksliederen, Sakura, kersenbloesem. En het derde deel is een rondo, Allegro molto con fuoco, waarin enkele elementen van de twee voorafgaande delen verwerkt zijn.

0: U heeft geluisterd naar de vijfde symfonie van de Engelse componist Alfred Reed. Het harmonieorkest Brabants Conservatorium stond onder leiding van Jan Kober. Deze muzikant stond helemaal in het teken van dit orkest, dat in 1982 werd opgericht.
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici dat u voorheen op de zaterdagochtend kon beluisteren. Een van de items is de serie Muziekschoolconcerten en dat pakken we nu weer op. De muziekschoolconcerten in de serie Onbekend maakt onbemind van Unisono, het landelijk kenniscentrum voor de amateurmuziek. Vorige maand op 9 december namen we een muziekschoolconcert op in Zeroskerke op Walcheren. Het concert werd mede georganiseerd door de NERV en dat is de Nederlandse Enkelrietvereniging, de belangenvereniging voor saxofonisten en klarinetisten. En er is altijd iets bijzonders. Deze keer bijvoorbeeld was Ton Verhiel aanwezig als gastcomponist. Hij is saxofoondocent aan de muziekschool in Sittard Geleen en werkt onder andere met verstandelijk gehandicapte kinderen in Heerlen. Ton Verhiel schreef leermethodes voor de saxofoon. Hij componeert kamermuziek, kinderliedjes en muziek voor de harmonie- en fanfarewereld. Preludes and Dance schreef Ton Verhiel speciaal voor dit concert in Zeroskerke. Het wordt uitgevoerd door het Enkelriet Choir van saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland.

Dat was de wereldpremière van Prelude and Dance van Ton Verhiel. Een stuk voor enkel reed choir dat hij speciaal voor dit concert componeerde. En het werd gespeeld door saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland. En daarvoor hoorde u niet het stuk dat ik aankondigde. Het was een klein foutje van ons hier in de studio. Daarvoor hoorde u Swing uit Clarinet Time van Joep Wanders. Gespeeld door het klarinetensemble Eendracht maakt Macht uit Kruiningen. Er waren allerlei solisten en enkelriet-ensembles present op 9 december in Seroskerke om werk van moderne Nederlandse componisten te spelen. Color Reeds Tolen werd opgericht speciaal voor dit concert. 25 klarinettisten, van beginnend tot vergevorderd, studeerden 2 werken in. Daarvan hoort u Nicolas Kirchje van Ton Verhiel.

Nicolaas Kirchje van Ton Verhiel, gespeeld door het pas opgerichte Color Reads Tolen. En de 25 klarinetisten daarvan zijn afkomstig uit de orkesten Muziekvereniging Concordia uit Tolen en Eendracht Maakt Macht uit Kruiningen. Van Rudolf Escher staat nu de sonata voor klarinetsolo op het programma. Rudolf Escher was naast componist ook schilder en hij schreef gedichten. Zijn oom was de wereldberoemde graficus M.C. Escher. De sonata schreef Rudolf Escher in 1973 in opdracht van de Nederlandse regering. De sonata bestaat uit drie delen, Molto Tranquillo, Vivo en Commodo. Luistert u naar Tamara van Koetsveld. Zij studeerde aan de conservatoria in Den Haag en Amsterdam.

De sonata voor klarinetsolo van Rudolf Escher uit 1973 hoorde u, gespeeld door Tamara van Koetsveld. Seroskerke op Walcheren ligt vlakbij België en daar komt ook het gelegenheidskwartet vandaan dat u zo dadelijk gaat horen. Het bestaat uit Johan Michiels, Roger Droissard, Nadine Schollaert en Erik de Hond. Ze spelen het Quartet for Wind Instruments van Harry van Heugden. Van hem weten we niet zoveel, wel wanneer hij leefde, van 1894 tot 1968.

Quartet for Wind Instruments van Harry van Heugten. U hoorde het kwartet België, bestaande uit Johan Michiels, Roger Droissard, Nadine Schollaert en Erik de Hond. Van een rietkwartet naar een rietkwintet, Meet Five Reed is opgericht in 2001. Meet Five Reed wil de passie voor saxofoonmuziek overbrengen, van klassiek tot Dixieland. In België en Nederland traden ze al verschillende keren op en voor dit concert zochten ze twee swingende nummers op van Martijn Padding en Kees Schonebeek. Van Martijn Padding Quintet uit 1996, een compositieopdracht voor de Vereniging voor Huismuziek. En van Kees Schonebeek Pleasure for Five uit 1990, een vrolijk stuk met invloeden van Britten en Vaughan Williams. Meet Five Reed bestaat uit Dick Hollenberg, Sascha van As, Esther Vlieger, Marielle Eversdijk en Co. Zuidweg.

Caravan van Duke Ellington, bewerkt voor fanfareorkest en gespeeld door brassband Bürgermusik uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiki. Een arrangement van Naohiro Iwai. En daarvoor hoorde je Flower Power, een arrangement van Don Campbell, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schiddings. De beste componisten voor de brassbands vind je nog altijd in Engeland. Philip Spark en James Curnow zijn momenteel koploper als het gaat om nieuwe composities of arrangementen. Je hoort nu van James Curnow de compositie Canticles voor de kleinere bezetting van de brassband.

0: Canticles van James Curnow werd uitgevoerd door de brassband Bürgermusik uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiecki. Na deze dwarsdoorsnede van de Nederlandse blaasmuziek even een klein uitstapje naar Limburg. Daar woont G. Reinders en die wist na het succes van zijn hit Bloesmuziek 15 Limburgse blaasorkesten te verzamelen op één cd. Stuk voor stuk begeleiden ze een van zijn songs. Een prachtige samenwerking tussen de wereld van de blaasorkesten en die van de sing-songwriters. Hopelijk volgen er meer. Luister naar het nummer Bloesmuziek met de fanfare Eendracht uit Nieuwenhagerweide.
1: Ik had al twee meisjes gezien, met achterop, allebei in een saxofoon.

hoorde ik het geratteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondigse soep.

0: Dat was de fanfare Eendracht uit Nieuwenhager Heide onder leiding van Hardy Mertens met bluesmuziek van G. Reinders. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. Het komende uur de Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht.

U hoorde de compositie Vanguard van James Curnow, gespeeld door het Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. En vandaag in dit programma, De Muzikant, staat dit orkest centraal. U kunt luisteren naar opnames van het orkest op hun cd Fire Dance, uitgegeven op het Engelse label Curnow Records. Het Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht werd opgericht in 1946 als Musique de Bruxelles. Het werd in 1947 officieel erkend als Musique de la Force Aérienne. Het stond toen onder leiding van Henri Mestres. Het orkest bestaat uit zo'n 65 leden met een mooi evenwicht tussen koper- en houtblazers. De spelers komen zo van zowat alle Belgische conservatoria. De belangrijkste rol van het orkest is het muzikaal opluisteren van ceremonies en culturele evenementen. Daarvoor heeft men een uitgebreid en breed repertoire van klassieke, romantische, hedendaagse werken en ook filmmuziek. U hoort nu het orkest met de Powhatan Rhapsody van James L. Hosey.

De Powhatan Rhapsody van James L. Hosey door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin. Deze Crépin werd geboren in 1954 in Wallonië in Metten. Hij studeerde saxofoon, cello en piano aan de muziekacademie in Dinan en ook aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Zijn carrière in de blaasmuziekwereld begon als saxofonist bij de harmonie van de gendarmerie. Daarna werd hij kapelmeester van de Belgische Gidsen. Sinds 1984 is hij dirigent van het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht. Hij zet zich daarnaast in voor de Internationale Associatie voor de Promotie van de Saxofoon. Hij is zelf componist en dirigeert als gastorkest in Frankrijk, Spanje of Luxemburg. En zelfs ook Hongarije en nog heel veel andere landen. In 1998 organiseerde hij een saxofoondag in Dinan. Daarbij kwamen honderden saxofonisten bij elkaar. Volgens het Guinness Book of Records waren het er 1236. Alain Crépin, daar hebben we het over. Hij dirigeert nu A Day at the Fair van James Curnow.

A Day at the Fair van James Curnell, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht, om leiding van Alain Crépin. Op de cd Fire Dance staan hoofdzakelijk werken van Engelse en Amerikaanse componisten. Elliot Del Borgo is daarop geen uitzondering. Hij werd geboren in New York 1938 en hij schrijft hoofdzakelijk voor blazers of strijkers. Hij componeerde de muziek voor de Olympische Winterspelen 1980 in Lake Placid. Van hem hoort u het titelstuk van de cd Fire Dance.

Fire Dance van Elliot Del Borgo door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht. Ook James L. Hosey is een Amerikaans componist, geboren in Nashville, Tennessee. Na zijn middelbare schooltijd nam hij dienst in het Amerikaanse leger als trompetist. Hij studeerde af aan de U.S. Armed Forces School of Music. Hij werd bibliothecaris voor de United States Army Band in Pershing Own in Washington, D.C., maar James L. Hosey wilde professioneel componist en arrangeur worden. In 1981 werd hij benoemd tot staf-arrangeur van het United States Army Band. Tijdens zijn 20-jarige militaire carrière kreeg hij 4 eremedailles en een persoonlijke aanbevelingsbrief van generaal Colin Powell, nadat hij een speciale mars had geschreven voor zijn afscheidsceremonie. 2 stukken van hem, Clash of the Ironclads en Black Granite 3. En het laatste stuk werd door vrijwel alle Amerikaanse militaire kapellen gespeeld. Clash of the Ironclads is een verwijzing naar een veldslag in 1862.

Glass of the Ironclads en Black Granite Tree van Amerikaanse componist James L. Hosey. Door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht onder leiding van Alain Krippen. Van het repertoire van de Koninklijke Harmonie van de Belgische Luchtmacht beloofde ik ook nog een arrangement van klassieke en romantische werken. Mike Hennekel arrangeerde er een paar. Hennekel studeerde trompet aan de Universiteit van de staat Californië, Sacramento. Zijn diploma, film- en videocompositie, behaalde hij aan de Universiteit van Zuid-Californië, waar hij studeerde met bekende televisie- en filmcomponisten. Ik noem David Rexon, Alexander Courage, Patrick Williams en Jerry Goldsmith. Mike Hennekel dirigeert de Rockin' All City Band en het All City Orkest. Naast lesgeven houdt hij zich bezig met componeren en arrangeren voor schoolorkesten en de Hollywood Studios Capitol, Paramount en United Western. Twee arrangementen van zijn hand. De derde symfonie van Beethoven, de finale uit de Eroica en The Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek.

Arrangementen voor harmonieorkest van Mike Hanekel. Beethovens derde symfonie, de finale uit de Eroica en de Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek. Hoewel het een militair orkest is, mag men sinds 1989 optreden in burgeruniformen tijdens gala-concerten. In 1995 kreeg de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht de Schouderkoord uitgereikt. In de kleuren van het lint van de Leopoldsorde tweede klasse. Als belangrijk ambassadeur van de luchtmacht in binnen- en buitenland draagt de muziekkapel symbolisch deze onderscheiding. Onder leiding van Alain Crapin verzorgt het orkest concerten voor de Belgische radio en televisie. En de muziekkapel wordt ook vaak gevraagd op internationale taptoes en muziekfestivals in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Denemarken, Polen en Kroatië. Twee werken nu van Timothy Johnson, die het daar heel goed zouden kunnen doen. Resounding Praise, geïnspireerd op Psalm 150 en A French Carol Suite.

steeds gefloten. Hoewel men de naam van de componist vast niet meer weet. En Lucy Long is ook zo'n liedje. Het werd bewerkt voor brassband door Luc Vertomme.

Lucy Long van Fred Godfrey in een bewerking van Luc Vertomme was dat. Het werd gespeeld door de Brassband Heist onder leiding van Bert van Tiene. We hebben nog wat tijd over en we hebben een stukje filmmuziek van de kaskraker Forrest Gump uit 1994. Een film met maar liefst 13 Oscar-nominaties. Je hoort het Feather Theme, gecomponeerd door Alan Silvestri en gearrangeerd voor Brassband door Sandy Smith.

Dat was tot slot van De Muzikant het Feather Theme van de film Forrest Gump uit 1994. Gecomponeerd door Alan Silvestri en gearrangeerd voor brassband door Sandy Smith. En hier dus gespeeld door de brassband Heist onder leiding van Bert van Tienen. De muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Ja, als u deze herkenningsmelodie bekend voorkomt, dan weet u dat u terecht bent gekomen bij het programma De Muzikant. Een tweewekelijkse uitzending met muziek voor en door harmonieën, fanfaren en brassbands, kortweg blaasorkesten. Met deze keer de cd Brass from the New World. Vorige week zijn de Nederlandse brassband kampioenschappen afgesloten in Groningen. Maar om in de sfeer te blijven hebben we vandaag opnames van drie Engelse topbands. De Yorkshire Imperial Band, de Desford Colliery Band en de Black Dyke Band. De Yorkshire Imps openen deze trilogie met de Suite for Brass van Stephen Bula.

de Yorkshire Imps, de Yorkshire Imperial Band. Ze speelden Suite for Brass van Stephen Bulla. Je kunt het op de vingers van één hand het aantal brassbands tellen dat bekend staat onder hun bijnaam. De Yorkshire Imps is zo'n voorbeeld. Zowel op concertpodia als in concoursen hebben de Imps een wereldfaam opgebouwd. De band werd opgericht in 1930 en was toen al een van de Engelse toporkesten. De oorspronkelijke naam was Yorkshire Copper Works Band at Stourton. En Stourton, dat ligt bij Leeds. Het orkest was opgericht als een fabrieksorkest. En toen die fabriek in 1958 de naam veranderde in Yorkshire Imperial, veranderde ook het orkest mee van naam. De Yorkshire Imperial Band werkt regelmatig mee aan televisie- en radioopnamen en was ook bij ons in Kerkrade op het Wereldmuziekconcours te gast. De band speelt nu van James Curnow zijn Brass Miniatures.

Brass Miniatures van James Curnow, gespeeld door de Yorkshire Imperial Brass onder leiding van David Hurst. De Desford Colliery Band, ook dat is een orkest dat is ontstaan vanuit een industrieel verleden. In 1898 heette het orkest oorspronkelijk Ibstock United. In 1912 kregen ze voor het eerst een professionele dirigent. Hij kwam twee keer per week naar de repetitie met paard en wagen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel muzici uitgezonden naar de loopgraven in België en Frankrijk. En ook in de Tweede Wereldoorlog was het een dieptepunt in de geschiedenis van de band. In 1956 kon men de verwaarloosde instrumenten vervangen dankzij een bijdrage van de Coal Industry Social Welfare Organization. Hierdoor, en omdat de meeste spelers mijnwerkers waren, kreeg de band de huidige naam, de Desford Colliery Band. Het orkest groeide in de jaren erop naar een landelijk topniveau. En door de achteruitgang van de mijnindustrie zijn er geen mijnwerkers meer in het orkest. De meeste spelers komen nu van de conservatoria en music colleges in Engeland. De Desford Colliery Band is nu zelfs een van de werelds beste exponenten van het fenomeen brass band. Van James Curnow speelt de band nu zijn Legend in Brass, speciaal voor de Nederlandse brassband kampioenschappen geschreven in 1991.

Legends in Brass, speciaal voor de Nederlandse brassband kampioenschappen geschreven in 1991 en gespeeld door de Desford Colliery Band, onder leiding van Jan de Haan. En dan de derde brassband die ik aan u wil voorstellen. Dat is de Black Dyke Band. Meteen het oudste van de drie van vandaag. En het bestaat ook al zo'n 150 jaar. En ook dit orkest vindt zijn oorsprong in de industrie. Het orkest was oorspronkelijk bezit van en werd financieel gesponsord door de textielfabriek John Foster & Son of Queensbury. John Foster speelde zelf waldhoren. Hij kleedde het orkest in 1855 in uniformen waarvan de textiel uit zijn eigen fabriek kwam. De oorspronkelijke naam was Black Dyke Mills Band. En die mill, dat was een verwijzing naar de textielmolen. Zo'n 140 jaar lang bleef die naam gehandhaafd. En in 1996 werd het dus Black Dyke Band. Het orkest staat onder leiding van James Watson en het orkest speelt twee werken achter elkaar. Rhapsody on St. Dino van James Chine en The Great Revival van William Gordon.

De Black Dyke Band met Rhapsody on St. Gino van James Chine en tenslotte Great Revival van William Gordon. Een brassband heeft een hele specifieke bezetting en dat ga ik even opnoemen. 10 cornetten, 4 horens, 2 euphoniums, 2 baritons, 3 trombones en 4 bassen en met 3 slagwerkers erbij komt men aan precies 28 spelers. Die euphoniums behoren tot de lage instrumenten. Ze zitten met de baritons en trombones aan de rechterkant. De brassband biedt de mogelijkheid om verschillende instrumenten te laten soleren. Zoals bijvoorbeeld de Euphonium Fantasia van Stephen Bula. Leidraad in dit werk is het Westminster Abbey-thema van Henry Purcell.

U hoorde de Desford Colliery Band onder leiding van Jan de Haan met de Euphonium Fantasia van Stephen Bula. En dan tenslotte een arrangement voor Brass Band. Tot nu toe hebben we alleen maar stukken gehoord die voor de oorspronkelijke bezetting zijn geschreven. Jan de Haan maakte een bewerking van het eerste deel van de

0: Twee toegiften waren dat door Sophia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Friese, de Dance of the Tumbles van Rimsky-Korsakov en de Galop uit Moskou, Tcheryomyushki van Dmitri Shostakovich voor een laaiend enthousiast publiek. Dit was een korte muzikale terugblik op de concerttournee van Sophia van vorig jaar naar Sint-Petersburg ter gelegenheid van het Meifestival. De opnames werden gemaakt door Max Veijen. Samenstelling van de muzikant Katrijn Kuipers. Met dank aan Max Veijen en Chantal Vromans.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant.

U hoorde Pas Redouble 1 van Gioachino Rossini voor harmonieorkest. In deze aflevering van De Muzikant staat het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober centraal. Dit orkest verzorgde het 10e deel van de serie Masterpieces for Band die uitgeverij Molenaar alweer enkele jaren geleden uitbracht. Op deze cd originele muziek voor harmonieorkest en bewerkingen van symfonische stukken. Het Brabants Conservatorium bestaat sinds 1917. Omdat er veel blaasorkesten zijn in Brabant, besloot men in 1982 een symfonisch blaasorkest op te richten op het conservatorium, met als doel de studenten de gelegenheid te geven om in een groot ensemble ervaring op te doen en om nieuwe muziek voor harmonieorkesten in te studeren. Die doelstelling werd ruimschoots gehaald en deze cd is daar het resultaat van. Alfred Reed schreef een eendelig werk voor de Feldmusikbar in Unteragiri in

Zwitserland, getiteld Evolutions. Het is op drie thema's gebaseerd. Deze thema's vormen een contrast met elkaar, maar evolueren, vandaar de titel, naar een krachtig samenspel.

Dat was Evolutions van Alfred Reed, gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. De muziek is afkomstig van de 10e cd met Masterpieces for Band. Deze cd kreeg als subtitel mee Miss Saigon en dat is een musical van Alain Boublil en Michel Schoenberg. De bewerking voor harmonieorkest werd gemaakt door Johan de Meij met zijn verfijnde orkestratietechniek. Het is een symfonisch portret geworden van enkele van de mooiste bladzijden uit de musical. U hoort 5 stukken, de ouverture Saigon, april 1975, The Movie in My Mind, The Morning of the Dragon, Please and I Still Believe.

Miss Saigon, een suite uit de partituur van de gelijknamige musical van Alain Boublil en Michel Schoenberg, bewerkt voor harmonieorkest door Johan de Meij. Dit is de concertzender met de muzikant. Het Brabants Harmonieorkest speelt nu een werk van Willem Strietman, gecomponeerd in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Strietman droeg het op aan dirigent Jan Kober. Kreisleriana is de titel en het is een eerbetoon aan de grote Weense violist Fritz Kreisler, die componist Strietman als kind nog had horen en zien spelen en wiens uitvoeringen op oude grammofoonplaten hem bleven fascineren.

Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober speelde Kreisleriana van Willem Strietman. Een andere, al wat oudere Nederlandse componist is Johannes van Bree. Hij leefde van 1801 tot 1857 en werkte hoofdzakelijk in Amsterdam. In zijn tijd waren de blaasorkesten nog niet zo uitgekristalliseerd als nu. De instrumenten waren nog onvoldoende doorontwikkeld en ook de spelers waren technisch minder onderlegd. Maar desondanks schreef Johannes van Bree een plechtstatige concertmars en bewees daarmee dat hij het blaasorkest al als een serieus muziekensemble zag. De romantische triomfmars is typerend voor de eerste helft van de 19e eeuw en de eenvoudige compositiestijl van Van Bree is sterk verwant aan het Franse idioom uit die tijd. Marinus Degenkamp bewerkte het origineel voor modern harmonieorkest. Luistert u naar Introduction, Hymne et Marche Triomphale van Johannes van Bree.

U hoorde Introduction, Hymne et Marche Triomphale van Johannes van Bree in een arrangement van Marinus Degenkamp door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Als laatste een modern werk voor harmonieorkest, Zwiefache Symphonique van Serge Lansant. Deze Franse componist overleed nog maar kort geleden op 10 juli 2005. Serge Lansant studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur de Musique in Parijs. Hij studeerde af met lof en kreeg ook de Prix de Rome, de compositieprijs van de Franse Omroep en andere prijzen en onderscheidingen. Zijn oeuvre omvat symfonische muziek, kamermuziek, concerten voor piano, fluit, contrabas en harp en verder twee balletten en een kameropera. Sinds 1960 schreef hij vooral werken voor symfonisch blaasorkest. De Zwiefache Symphonique is daarvan een mooi voorbeeld. Het werk werd geïnspireerd door Beiers Oostenrijkse dansen, de Zwiefache, die Serge Lansant via de radio hoorde. Hij werd meteen gepakt door deze volksmuziek met de verrassende maatwisselingen driekwart, tweekwart. De Zwiefache Symphonique bevat oorspronkelijk 7 delen, u hoort er 4, Allegro, Allegretto, Moderato en Allegro.

De Zweifache Symfoniek van Serge Lansant werd gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Dit was De Muzikant, samengesteld uit werken van de cd Masterpieces for Band nummer 10, Miss Saigon, uitgegeven door Molenaar. De Muzikant is een concertzenderprogramma van Katrijn Kuipers.

Dat was Mladi Vojaki van Victor Parma in een wat krakende opname, maar een historische opname van een orkest onder leiding van Josip Čerin mag niet ontbreken in een programma over de geschiedenis van de Sloveense blaasmuziek. De vorige keer vertelden we al dat blaasmuziek een lange traditie kent in Slovenië. De Idria-kapel bestaat al zo'n 350 jaar en is officieel erkend als oudste blaaskapel ter wereld. Andere orkesten zijn ook al 200 tot 250 jaar oud. Momenteel bestaan er in Slovenië zo'n 150 amateurorkesten en 2 professionele blaasorkesten. Vandaag komen modernere componisten aan bod. Bojan Adamic leefde van 1912 tot 1995. Hij studeerde piano aan de muziekacademie in Ljubljana. Hij interesseerde zich in eerste instantie voor de jazz, maar richtte zich daarna op film, pop en theatermuziek. Hij componeerde muziek voor meer dan 200 Sloveense en buitenlandse films. Hij ontwikkelde een eigen sound, gebaseerd op volksmuziekelementen. Het orkest van de Rafne Staalwerkers, onder leiding van Lojze Lipovnik, speelt nu van Bojan Adamic, Sprenevedanja.

Het harmonieorkest van de staalwerkers van Ravne, onder leiding van Loise Lipovnik, speelde Spreneve Danja van Bojan Adamic, een opname uit 1986. Van de derde componist in dit programma, Emil Glavnik, konden we maar weinig gegevens vinden. Hij is geboren in 1936. Het blaasorkest van de Velenje-mijnwerkers speelt van hem Logarska Dolina, een compositie van ruim 10 minuten. Het orkest staat onder leiding van Ivan Marin en de opname werd gemaakt in december 1999.

U hoorde Logarska Dolina van Emil Glavnik, gespeeld door het blaasorkest van de Velenje Mijnwerkers, onder leiding van Ivan Marin. Thomas Habe werd geboren in 1947. Hij is componist, dirigent, violist en pedagoog. Zijn oeuvrelijst met pedagogische werken en boeken waaraan hij heeft meegewerkt is eindeloos. Ook is hij oprichter van een aantal festivals in Slovenië en daarnaast heeft hij al zo'n 350 composities geschreven. Uiteenlopend van programmatische muziek voor orkest tot lichte muziek, waarvan het meeste voor koor. Thomas Habe voelt zich nauw verbonden met de gevoeligheid en de aard van het Sloveense volk. Zijn traditionele composities tonen de lyriek van de Sloveense melodieën op een heldere en overzichtelijke manier. De Sinfonia Carnioli uit 1995 past mooi bij deze omschrijving. U hoort het harmonieorkest van de Muziekacademie in Ljubljana onder leiding van Milivoj Surbek.

De Sinfonia Carnioli van Thomas Habe, gespeeld door het Harmonieorkest van de Muziekacademie in Ljubljana onder leiding van Milivoj Surbek. Tot slot drie korte werken van Rok Golob. Hij is de jongste componist in dit programma. Golob werd in 1975 geboren in Ljubljana. Hij volgde al heel vroeg viool- en pianolessen, maar speelde ook in een hardrockbandje. Hij is van alle markten thuis. Rok Golob richtte een strijkkwartet op, speelt keyboard in de RTV Slovenia Big Band en in de jazzrockband Katebriga, later Katebiksa. Met die band toerde hij langs festivals in België en Frankrijk. Later speelde hij in het Wereldjeugdorkest, waarmee hij ook Nederland bezocht. Momenteel woont en werkt Golob in Los Angeles en Ljubljana. We gaan drie korte werken van hem beluisteren, gespeeld door drie verschillende orkesten. Het eerste, Novice is Galskije, wordt gespeeld door de harmonie van Logatec, onder leiding van Marian Gradolnik. Het tweede, Godba Grena Juk, door de Kreka Harmonie, onder leiding van Miro Saje. En tenslotte, Nostalgia za Fanfare, door de Trebovlje Workers Band, onder leiding van Alois Zupan.

Drie stukken waren dat van de jonge componist Rok Golob. U hoorde Novice is Galskije door de harmonie van Logatec onder leiding van Marian Gradolnik. Godba Grena Juk door de Kreka harmonie onder leiding van Miro Saje. En tenslotte Nostalgia zi Fanfare door de Trebovlje Workers Band onder leiding van Alois Zupan. Dit was De Muzikant, voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers, met dank aan Charles van Zanten voor het beschikbaar stellen van de cd's. We hebben nog wat tijd over en daarin kunt u luisteren naar de Suspense Medley, althans een gedeelte daarvan van Roger Shield, gespeeld door de Bohunks.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag in De Muzikant nogmaals Europa Cantat, het zangersfestival dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. Vanaf 17 juli ruim een week lang in Utrecht. In deze uitzending laten we enkele amateurkoren horen die ook op het festival aanwezig zijn. De zangers doen mee aan de workshops tijdens het festival, maar geven daarnaast met hun eigen ensemble ook kleine concerten. Uit Italië komt het gemengd koor Note Blu di San Ponziano. Luistert u naar een bewerking van de Romeinse traditional Atocchi Atocchi.

Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius. En we blijven nog even in romantische sferen met twee korte koorcomposities van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženie, jasje izbral en aan de ter dood veroordeelde.

twee korte koorcomposities van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi Žáže Izbral en Aan de ter dood veroordeelde. En het werd gezongen door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. Toch is romantische muziek niet het enige repertoire waarin het koor uitblinkt. Ook voor modernere compositie had het koor de neus niet op. Zo staat ook het werk van de Estische componist Cyrillus Kreek op het programma. Van hem kunt u nu gaan luisteren naar de werkjes Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulen Hilja.

Drie korte werkjes van de Estische componist Cyrillus Kreek. Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulen Hilja. Een andere Baltische componist is Peteris Vasks uit Litouwen. En van hem zingt Mnemosyne het werk Mate Saule.

Mate Saule, een compositie van de Litouwse componist Peteris Vasks, werd gezongen door het kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. We gaan weer terug naar de muziek uit de 19e eeuw met twee korte werkjes van Sergei Rachmaninov. U hoort Gordugov en Borogoditse Djevo.

Van Sergei Rachmaninov hoorde u Gordugov en Borogoditse Djevo. En ook Johannes Brahms mag natuurlijk niet ontbreken. Van hem hoort u Unsere Väter hofften auf dich.

Onze Väter hoffen auf dich van Johannes Brahms werd gezongen door het Nijmeegse Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. We luisteren in deze aflevering van de muzikant naar een dubbel cd die het koor samenstelde ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan. We zijn bijna aan het eind van het programma gekomen, maar we hebben nog tijd voor een compositie van George Bardos, zijn beroemde werk Eli Eli. Een mooi werk om deze uitzending mee te besluiten.

0: door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemozine onder leiding van Caroline Westgeest hoorde u van George Bardos zijn beroemde werk Eli, Eli. Tot zover De Muzikant. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld.
1: Dit is de Concertzender met het komende uur De Muzikant. Hierin vanavond opname uit 1990 van het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. En die zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. Om te beginnen hoort u Capriccio van de Belgische componist Marcel Poot uit 1963.